bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in er etten rein. Mann, wat ik bedoel, wat arger.

een rentier, ik heb je tien. Maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal, een pip tobak. A